0: Yes, you know, the World Cup is on.
1: Even opletten nou. Welkom in de feesttent. Doe maar lekker baf.
2: Everybody watching the TV right enough.
1: Hakken, beuken, springen. De hut gaat uit zijn bol.
2: And Madas is up and dancing in the studio.
1: Allemaal van links naar rechts.
2: Here we go, Tevin.
1: Allemaal van...
2: We go in left first.